0: Oh, some great Western Swing music there from the Canadian Western Swing band, the Western Swing Authority.
1: Yodel time again next, right after this.
2: Sounding even better. Paul Hazel's World of Country.
3: Jimmy was de koning van de prairie. Hij bereed het beste paard. Het was een donkerbruine merrie met een leuke lange, lange staart. Oh, cowboy Jimmy, yippie, yippie, jij rijdt als de wind door de prairie.

zekere dag is die klon plots gestorven. Daar met Jim vertradeloos. En toen heeft hij een graf gedolven. En hij plantte daar op een roos. O, cowboy Jimmy, jippie, jippie, jij rijdt als de wind door de prairie. Neem dan de geur

ander paard wou Jimmy toch niet kopen. Want ze gaan toch allemaal dood. En zelfs te voet wou hij niet lopen. Want de wereld was hem veel te groot. Oh, cowboy Jimmy, jippie, jippie, rijd als de wind door de prairie. Neem dan de geuren van